0: Yeah.
1: Woo! On the man! On the man! Ouais, ouais!
0: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Woop! Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, wow, ik word betaald. Maar ik ga mijn gewoontje doen, vriend. Ik ga naar buiten, ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dan kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen. Omdat ik het vind en de helft van de tijd heb het perfecte conditie om te werken op. Goed als nieuw, jongen, eerlijk, je gaat lijf worden. Als je ziet wat ik hier opduikel en weer verkoop, man, serieus. En voor een harde munt ook nog. Filmspelers, kleuren televisies, kleine zaktelevisies zoals deze. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat verhitters zoals deze, voel je hem? De vrije markt, de vogelvrije markt.

Spel, vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodroosteraar. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden, laat je hem 1, 2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog, is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even, ik laat hem nou uit elkaar lazeren. Ik maak hem even beter, kom ik hier weer terug, is hij van jou, 5 euro, oké? Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel.

Gezessen is het proefenis, op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe, het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jij zelf bent droef en het droeft van al de ongenoegen.